grond. Gooi maar jouw gevoelens rond. Je kan rechtig maar mijn wereld binnenkom. Los je wasend in die rij. En dan ver van spring je zij. Als je

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

nemoj pa, ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinchin, Malaseni.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

breng mij geweer. Breng mijn dochter een kapelaar in kerst. Ik heb wakker gelegen.

Ik draai die bladzij om en haal my pen uit om een liedjie te skryf. En ek denk so by myself, waar moet ek nog gaan delf in hierdie lyf?

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producten soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou

En het is zo'n 6:05. En wij dank je allemaal. Sam, Kel, Philip is daar, Neil is daar. Owner is ook daar. More, good morning. You're the owner of what? Juba is there, Christina is daar, Nella is ook daar samen met ons. En Tenish, ja, yeah, good morning. Kijk ook daar samen met ons. En ja, Philip zei, hij zit op je stoep. Ja, Philip, ik hoop eens een beetje warm daar bij jullie. Want die bij ons is echt lekker cool. Die rinkje valt, die water valt daar buiten. En gisteravond of gistermiddag begin. Het was zo van 80% die zo bij ons in de Weeskamp. En gister was het 60%. Dus ja, reen is al bij jullie. Kom, ons moet daar nou zo tussen die reen weer en die nat weer. Moet ons zo'n beetje die zuurstofbelaaide bloed daar door onze are krijgen, hè. En ja, baie mense gaan hardloop 100.000 kilometer of zoiets, ja. Ja,

0: En dat was natuurlijk Tom Jones dan met Delilah. Ja, lekker, lekker. Ja, mal oor die reen sê Neil. Ja, nee, alsjeblieft, ek stem saam. Maar het is daarom nie koud nie, ek moet sê, dat is nie koud nie, dat is eigenlijk baie lekker warm. Ja, so 15 graden, as ek nou reg onthou het, my motor se temperatuur aanduider gegee. So ja, lekker. Ons gaan vinnig daar naar die winkels toe, dus hoor wat hulle vir ons wil sê. En nou onthou ek maar net, jy kan so bietjie meer van een ding daar van hulle kry. Gaan kyk op ons webtuiste, www.joustasie.net. En jy kan, ja, as jy hulle daar wil contact, doen dit gerust. Daar is ook een courant. Ja, jy gaan nie weer sê courantkie nie, maar daar is een courant. Gaan kyk een bietjie daar na ons courant.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en dis lekker om saam met jou te kyk, natuurlijk op hier die mooie, wat is dit vandag? Vandag dinsdag, ja, die 15e. En ons moet so bietjie gaan kyk, wat aangaan daar aan ons weer, ons praat nou van die nuus, aan die weer en die goeders. So ja, môre julle, môre, baie lekker julle saam my kuier. Wie staan nog wat saam met ons kuier? Ja, daar is nog Sheezer, ja, kuier ook Siri, kuier ook saam met ons, lekker. Kom, ons gooi gauw nog so'n stukkie muziek en dan hierna, dan kyk ons wat aangaan in ons weersake.

En dat was Gypsy Down met Uriah Heep. Ja, met Gypsy. Ja. Vat ons terug hier naar die 70er jaren. Ja, dat is baie bekend. Of een bekende ritmeaanslag, vooral van die 70s. Ja, toen ons nog allemaal jonge kinders was. Ik denk ons nog allemaal doeken gedraaid daar in die 70s. Ja, in your pushing your luck.

0: En dat was natuurlijk London is Calling. En dat is gedaan door The Clash. Ja, zo wat ik ook al zei, ik heb een brief geschreven voor die wereldleiders. Ik wil nog niet de gelegenheid krijgen om dat verder te lezen. Nou, this message to the leaders of the world and cannot be ignored. Stop playing games with the lives of the people you swore to serve. Every policy, every decision, every war you wage, it echoes in the homes of ordinary family. You were chosen to protect, not to exploit, to heal, not to harm, to lead with courage, not with greed. The people are not pawns. They are mothers, fathers, children, human beings who deserve dignity, safety, and hope. Enough excuses. Enough delay. Lead with compassion. Lead with integrity. Because history will not remember your title. Only the lives you saved or the lives that you destroyed.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En die tyd is so 6:54. Ja, dit is al redelijk lichtjes bij ons en ik ga nu weer zeggen 8 uur, nee, ik ga nu zeggen 7 uur en ik vier er niets en dat is nog zo goed 5 minuten. Ja, ik blijf nu al zeggen, dus het is al 8 uur, want dat is lekker licht buiten al en het lijkt dan of mensen het zo'n beetje optrek. Ja, het lijkt dan als het gaan erin nog niet, maar ja, dat lijkt voor mij zo. Maar dank je voor allemaal samen keer, Anthony Victor Barrett is daar. Marty Marais, Lorraine, Raymond is ook daar, Malcolm is daar, Maxie is daar, daar veel klomp mensen van samen tot keer. Ja, onthou ook maar net, petrol en die diesel en die goeders is nou al so duur, dat as jy by Q4, daar garage, daar in Labelweg, Stikland, elke sondag kan jy diesel koop vir R30.54 per liter. En daar is ook een OK Express. So gaan kuier gerust daar, hulle het heerlijke wegneem etes en koffie. Ja, dis 'n bargain. Don Williams, Turn Out the Light.

0: En je tijd is hoe 11 minuten naast 7. Kom, ons gaan kijken vinnig naar die verkeer voor te staan naar ons weerberig toe beweeg.
1: Jouw stasie verkeer.
0: So paar minute gelede, een motorvoertuig ongeluk in Beverly Straat en val is weg daar in Rosedale. Mense is kennis gesteld, so hulle is op pad soen toe. En dan Biden Paul en Makassar, daar was ook een motorvoertuig ongeluk en die nodige mense in uniform is daar so. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op Jan Smuts weg en Turfal weg daar in Lansdowne. En dan sien ek, hier is die waterpijp wat gebars het in Parel Oos. Drakenstein Municipaliteit, hulle is op die oomblik besig om daar die pijp bars, daar die waterpijp, daar by, lyk soos Gilfillan weg, daar in die Parel Oos, te recht te stel. Maar daar is rekelijk baie water wat daar gevloeid het, so daar is baie oorstroming, het water wat oor als reen hardloop. Nie reenwater, maar waterpijpe. So het word definitief die omgeving van Wilde Parel of Wilde Parel, ja, Country Estate. En dan ook seker deel van Bosch en Meer word dit wel beïnvloed. So wees maar net geduldig asseblief. Die munisipaliteit is daar en hulle is doenig om daar so te help. So dat die situasie op die oomblik is so een klein bietjie pandemonies, kritisch daar so. Ja, maar wees maar het geduldig, hulle is daar, hulle kyk daar na, en hulle sal dit vir jou spoedig as moontlik regstel. En ja, dan is dan kyk jy daar na. Verder, nee, kom ons gaan gewoon net nog so bietjie anders. Verder is die paie redelijk bedrijwig. Die N1 na Kaapstad toe hier rondom Kraaifontein is baie, baie besig. Ek sien die R300 waar hy aansluit by die N1 is daarom so een klein bietjie beter. Dit vloei daar een bietjie beter. En dan as jy verder aan beweeg, net na ander kant Durban weg, gaan jy baie, baie zwaar bewegende, stadig bewegende verkeer krijg rechtdeer. Tegeberg af, daar na N1 stad toe, en dan hier rondom Century City. Die R27 van die Blauwberg strand is ook redelijk redelijk vast, en vooral daar by die Militants golfbaan, en daar waar jy nou die eiland toe gaan, baie zwaar verkeer ook daar so. Voortrekkersweg is ook redelijk zwaar belaai vandag. Voortrekkersweg hier so uit Kruisevier uit, daar waar jy aansluit by die R300, daar was een motorvoertuig ongeluk, en ja, lijkt my dit veroorsaak ook nog so'n bietjie terugstaan van verkeer in beide richtings. En dan die N2 vanaf Somerset West, Makassar, lyk nie te slecht nie, motors vloei daarom. En as jy verder aan beweeg hier rondom Kalicho, net voordat jy die R300 kry, daar was soms so'n bestek van 2-3 kilometer, 3 motorvoertuig ongelukke, en dit is richting Somerset West. So dit is nie ongestelde kant, maar daar is redelijk baie verkeer wat daar staan. So wees ook maar net op die uitkijk daarvoor, moet nie stop nie, hou voorbij. Jy veroorzaak net dalk meer probleme as jy daar stilstaan. En as jy bietjie verder aan beweeg, net aan die kant die aanloopbaan wat jy aan jou rechterkant gaan sien, en dis richting Kaapstad, net daar voorbij. So plus minus daar by the Courier Guy, jy sal sien die logo daar so van die pad af, die M47, dan is die weestadige bewegende verkeer baie stadig. Het lyk my eerder asof hulle stilstaan en nie beweeg nie. En dit gaan dan so wees tot by Winsipelotti Hospitaal, tot amper by Hospitaal draai. En dan die M5 hier van Crawfordse kant af, stadig bewegende verkeer, tot by die N2 aansluiting, sowel as die M3, wat ver terug staan. Hy staan nu al terug van die Elfenwandelpad af, stadig bewegend, en het lyk my meer as wy stilstaan. En dis as gevolg van een ongeluk wat net aan die kant die Universiteit van Kaapstad gebeur het. Net voordat jy by die N2 aansluit, daar wat een motorvoertuig ongeluk, en ja, niemand beweeg nie, lyk my erg waar, asof dit doodstil staan, asof die verkeer nie beweeg nie. So as jy dalk een alternatief wil kry, as jy nou nog hier so in die Wynbergpark Bishop's Court area is, ja, jy gaan dalk net te lang daar staan. Ja, het lyk vir my so. Die paai is nat so, asjeblief toch. Biden Paul is ook oop, so is nie een probleem nie, het lyk daarom asof hy redelijk mooi vloei. En ook daar ook maar net die gedeelte van Biden Paul tussen die M17, en dis daar die Strandfontein Strand en die Surf Emporium, As jy dalk daar ry, dis die pad of die gedeelte van die pad reg langs die kus en lossand en klippies goeders wat daar op die oppervlakte van die pad lê.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, en dis nou kyk jy daar na ons verkeer. Ons gaan nou kyk na die weer. Kom, ons gaan hoor wat sê die adverteerders.
2: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Gate to Bilders

0: And that, of course, Bruno Mars, Marry You. Yeah, hello, baby. I think we need to do something stupid. Yeah, something dumb to do. I think I want to marry you. Yeah, indeed. Dat is so 8:43. Time for me to head out of here and I'm going to say cheers for years. Ja, lekker. Baie dankie van ons omgekeerd. Het was heerlijk. Dankie voor al die likes vanochtend. En ja, het is baie lekker van me gekeerd. Morgen maak ons weer so, selfde tijd, selfde plek. En ek speel vir jou uit met Maroon 5 en Christina Aguilera with Move Like Jagger. Maar ek kan jou nog nie los sonder dit nie.
1: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Jy gehoor van die ou wat die almanak gesteel het. Hy het 12 maande gekry. Lekker dag, move like Jagger!

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.
1: There's M Motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Słowiki Country Lake Fario.
1: Ja, van Leni Blouwe skuif ons nou na ons lekker country klanke toe. Sit jou radio lekker kliphard of draai jou oorfone oop. Maak net wat jy wil en luister lekker saam. Luke Combs met Beautiful Crazy, Alan Jackson Living on Love en Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 mod die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Moving on with the 80s, it's 13 past the hour of 1, you're with Gary Casey, the 80s guru. Brother Louie, Modern Talking.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstatie.net.

Dat is de klanken van Walde Lots, dame. Die Parel is een wonderlijke plek. Zien we door nog door 2 in de middag. En als jij zo'n beetje wil besparen in wat brandstof betreft. Slechts diesel natuurlijk. En ik hoor nou dat die brandstof, die petrol ook opgaan naar die R30 toe. Ik weet niet waar het gaan stop nie. En ons kan klaar en klaar en klaar. En niemand kan enig iets omtrent doen nie. Maar ons is tans bezig om ons kille af te snijden. Maar bij Q4 Garage, daar in Labelweg Stikland, dat is die enigste Q4 waar hierdie van pas is, slechts op zondag kan jy die diesel voor 50 cent goedkoper kry per liter, so dit gaan op 30 rand 54 staan. As een heerlijke Oka Express, besoek ons vir heerlijke wegneem eters en koffie, so as jy wil sommer iets kry om te kou daar, dit is rechtig waar baie, baie lekker, maar hulle bied vir jou die speciale aanbieding aan vir 50 cent goedkoper, elke zondag by Labelweg Stikland, is een Q4 garage teen R30.54. Oud soos goeie wijn, sê die Afrikaner.

vrouwen eenzaam zonder voor mij deur kom weg. Zou ik jou eens laat weg, hier die lach of met die lang, na zomer is je jong, waar ik jou zoen.

staan jij voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

0: Wais, ek mis verworsie of verbles. Wie van julle kan joudel?
1: Daar is hy, Bok van Blerk met blou hulle bliksels van tuin. 42 minuut oor 3 in die middag, 43 minuut oor. Tijd vir hem te sê, tot ziens. Bye bye, dankie vir die heerlijke saamkeer. Morgen is klein saterig, dan maak ons weer so van 2 tot 4, net na my, Hein van Wyk. Dankie aan Gary Gazzett, Gary Fleming, wat ons 80 show net voor my doen. Baie lekker, lekker vol programme vir jou die hele dag. So, vanavond in die huis natuurlijk, splinter nieuwe program. Kijk uit vir die eniekie, dit is Koos Rosely van Bakgat Keiers gaan vanavond gebeur tussen 7 en 9. Hy is natuurlijk van Veldbrand Radio, so kyk uit vir dit. Voor my, Roy, sien jy morgen. Cheers.
2: Die begin van die story.

Hartelijke goeiemiddag aan jou, baie welkom. Jy is ingeskakel by Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. Het is huiswaard, Samadijn, want het gaan baie goed met jou. En welkom by ons program vanmiddag. Ons vat jou huis toe tot skyns voor 7 vanavond. Ons het onderhoud vanmiddag so net na, hoe laat is het nou? Kom, ons kyk gauw vanmiddag in die tijd. Ja, ons binnenkort onderhoud, so 20 minuten oor 4 sekant. Dan gesels ons met Bongani Nkomalu. En jy moet ingeskakel blijf vir dit. Kom ons kyk gauw vinnig wat in die verkeer gebeur, en ons gaan na die verkeer vir jou kyk. Ons kyk 5 uur weer na die nuus, dan die streeks weer, 4:15 sekant, jou nuus hoogtepunte van die dag. Nuus, die belangrikste nuus sake van die dag, 5:30 sekant vanaand, is het sportnuus.

kijk ten slotte in jullie nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,25. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,92 en die euro R18,76. De prijs van goud is nu $4,282,92 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie $107,72 per vat. Hier is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Jou laaste nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Nou ja, dat was een nieuwe liedje geweest wat je zo pas gehoord. Reeds deel van die Arties FM speellijst van vandaag af. Altijd Tiart is een splinternieuwe Engels net Ik Wil Proberen. Wat ook thans beschikbaar is op al die onderscheiden digitale platforms. Ja, dat is 13 minuten na 5. En ons gaan nou kijken naar jou streeks weer. Wat in die streek aangaan wat die weer aan betreft. Dan gaan ons een handelsbreek neem. En daarna is dit dan tijd voor Nies Focus. Goed, kom ons kijk hoe vinnig wat die weer aan betreft. Dit is uitkijk of een vooruitzicht van die weer wat die area aan betreft. Waar aan ons is Hartbeespoort. En dan kijk ons ook naar die weer situatie voor Brackenfell, die luisteraars van jouw statie, wat saamkuier en ons loer ook naar die weer in die Riebeek Vallei area aan die Weeskaap voor die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Hartbeespoort vandaag aan die koelere kant, niet zo warm so wat aanvankelijk voorspel was gisteren, maar 24 tans in Harties. En dan, als we kijken naar morgen, woensdag die 16 september, minimum van 13 in Hartbeespoort en het raak warm morgen, 32 graden Celsius, dus hoe warm het morgen gaan wees, en gedeeltelijk bewolkt, dan krijgen we weer regen en donderbuien van donderdag af. Het wordt voorspeld van donderdag tot zaterdag regen en donderbuien in Hartbeespoort. Donderdag 18:31, vrijdag 16:27, zaterdag 16:24. Zondag 13:23 met regen. Ons kijk heel vinnig naar die situatie wat die andere areas aan betreft. Brackenfell daar in Kaapstad. Voor ons luisteraars van jouw statie. Morgen woensdag 11:18. Het blijkt koel daar met zonnige dag wat voorspel wordt voor Brackenfell. Donderdag 11:19. Vrijdag 12:22. Zaterdag 12:26. Zondag 13:24. Die temperatuur wat geleidelijk verbeterd naar die naweekse kant toe. En dan gauw vinnig inloer daar in die Vallei area, dus Riebeek West, ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, of soos wat hulle dit noem, Riebeek Valley Radio. Morgen woensdag, die 16 september daar in Riebeek West, 11:17, gedeeltelijk bewolk. Donderdag 11:19, vrijdag 12:22, een heerlijke warm dag. Zaterdag 13:27 in Riebeek West, zondag 15:26. So, warmer weer op pad, daar na die Weeskaap toe, teen zaterdag. Ons gaan vinnig een plek, een draaikje maken bij die marktplek, zoals ik altijd zeg. Ons nemen een handelsflits of twee. En daarna is ons dan terug met Nies Focus.

0: woord kan, met die kwela harties makiti. En hierdie is nie net een vinnige braai en waai type kuier nie, dit is een hele dagse makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, een theetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dozy, Arena de Wit, Bongani Nkomalu, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zaan Sonnekes. So bring jy kinders, bring van oma en opa, bring jy ook chommies man, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met harties erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar's 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met een uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maakt het moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie types toere van akademies, kultuur tot sporttoere, rugby 15 man en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moet nie hier die kans laat voorbij gaan nie. Contact Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in een leeftijd geleentheid begin hier. Skakel Johan Rebmeester op 071-766-7752. Dis Johan Rebmeester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook natuurlijk op Facebook.
2: Summer is here and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Hartiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wereldwijd.

0: Dat is 10 minuten voor 6 hier op Johannesburg Radio. Dat is Harties FM, jouw statie, Riebeek Vallei Radio. Hij is waard samen met tot kijkers voor 7 vanavond. Op die dinsdag, die 15 september. En in het middel van die maand natuurlijk vandaag. Kom ons, geef jullie kans als je dan een kutsverzoek hebt of meer een boodschap voor iemand speciaal dat een verjaarsdag wens om het gauw van mij deur te stuur. 061-511-2602 elke weeksdag. Het is een 17:45 geef je jou kans voor jouw boodschapje en verzoekje en kutsverzoeken. 18:00 doen ons voor jullie laat aan het niet. Die laatste niet voor het bulletin, die laat aan het niet, maar die laatste niet voor het bulletin van die dag. En dan het ons net daarna jouw nationale weerverslag. En dan het ons, ja, lekker muziek tot en met wat voor 7 vanavond. Moet niet vergeten, ons sal weer morgen woorddraai doen. Moet niet bekommerd, wees niet. Woorddraai is morgen weer op zijn gebruikelijke tijd, namelijk 4:30. Die wat zo dan van nou om woorddraai te spelen, is morgenmiddag terug om 4:30. Tijd voor nog muziek. Hier is One Direction met Best Song Ever.
1: Artis FM.com.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is een hartelijke goedenavond aan jou. Het was zo pas 6 uur, dus tijd voor jou aan Nice op Artis FM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio. En ons een hartelijke goedenavond. Wij welkom bij jouw Nice om 6. Kijk wat gebeurt in je nieuwsbulletin vanavond om 6 uur.

Vanavond in Junis, die nationale vervolgingsgezag heeft gelast dat alle aanklachten teruggetrekt worden in die geschorste nationale politiecommissaris, meneer Fanny Messimola. Na onderzoek door die nationale directeur van openbare vervolgings, Andy Mutibi. Mutibi heeft bevonden dat er niet redelijke vooruitzichten is voor een succesvolle vervolging niet, nadat hij verslag van die zaak evalueringspaneel die onderzoek en onafhankelijke rechtsmening overweeg het. Messimola is aanvankelijk door die onafhankelijke directoraat tegen corruptie IDEC aangeklaagd voor beweerde oortredings van die wet op openbare financiële bestuur. Dat het voor band gehou met die multimiljoen randse tender wat toegekend is aan die omstrede sakeman Wusimusi Kat Mtlala, sy maatskappy Medicare 24, om gesondheidsdienste aan die politie te lever. Uitspraak is voorbouw in die naamskendingszaak van die ANC's secretaris-generaal Fikile Mbalula tegen een lid van die partijse nationale uitvoerende raad, Nkosazana Dlamini Zuma, in die Hooggeregshof in Johannesburg. Dlamini Zuma het tijdens een potgooi beweer dat Mbalula betaal het om sy positie as secretaris-generaal te verseker tijdens die ANC se 55ste nationale kiesconferentie in 2022. Mbalula se rechtspan voer aan dat die aantuigings vals en lasterlik was. Dlamini Zuma se rechtsverteenwoordiger Musi Sikakane het aangevoer dat die bewering van stemkoopery gemaak is in een beëdigde verklaring van die ANC-lid Mandla Sibiya, waarin hy sê dat hy gesien het toe Mbalula geld uitdeel en dat hy persoonlik daarby baat gevind het. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Mop as directeur van openbare vervolging in die Wes-Kaap aangestel. Mop was sedert 2009 die adjunct directeur. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê Mop se aanstelling het op 10 September in werking getree nadat die president met sleutelministers oorleg gepleeg het. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal het 'n dringende aansoek van die provinsiese LER vir maatskaplike ontwikkeling Mbalali Shinga van die hand gewys. Shinga het die hof gevra om te keer dat die National Freedom Party haar verwyder as sy enigste lid in die provinsiale wetgewer. NFP het Shinga herroep en haar daarna uit die party geskors nadat sy in Desember geweier het om 'n opdrag van die party uit te voer. Sy is aangesê om saam met die MK-party en die EFF 'n motie van wantroue teen die IFP-premier Tami Ntuli te ondersteun. Die NFP se leier Ivan Barnes sê die party sal later van dese week 'n media-konferensie hou. Tientallen asielsoekers en vluchtelingen wat die afgelopen 4 maanden buiten die kantore van die departement van Binnenlandse Sake in Durban uitgekamp het, is onderweg na die Lindela repatriatiekamp in Kreeusdorp. Die 278 mense het in 5 busse vertrek. Daar is ooreengekom dat hulle by Lindela kan bly, terwyl samensprekings voortgesit moet word oor die moontlikheid om hulle in 'n ander land te vestig. Minstens 80 het besluit om in Durban agter te bly en sê hulle hoop die regering kan hulle help om veilig na hulle gemeenskappe terug te keer. Verskeie dele in Durban is deur 'n Franse haalstorm getref wat met sterk wind gepaard gegaan het. Die owerhede sê verskeie paaie in die Etiquette word geraak. Motoriste is gevra om onderdak parkering te soek en net te bestuur as dit absoluut noodsaaklik is. Die KwaZulu-Natalse departement van vervoer en menslike nedersettings sê hy is besig met opname van die skade wat deur die storm aangerig is. En nou cricketnuus, die Protea vrouespan se kaptein Laura Wolfhard het haar hoogste individuele telling in internasionale T20 wedstrijd aangeteken toe sy 126 lopies van 162 afleweringe gemoker het in die span se wedstrijd teen Zimbabwe en Bulawayo. Wolfhard het 16-4 en 4-6 geslaan. Protea vrouwe het die lood gewen en 200 loopies aangeteken. Zimbabwe is vir 120 loopies uitgehaal. Suid-Afrika loop nou 3-0 voor in die reeks van 5 T20 kragmetings.

0: Al was die rechtig waar enige problemen met die verkeer, denk ik het vinnig geloer naar die verkeersverslag wat iTraffic van ons gestuur het. Als niet die normale hier en daar stilstaande voertuigen op die paie, maar daar is geen ernstige verkeersproblemen aangemeld nie, dus lijkt me die meeste van die mensen is reeds thuis. So ja, daar is dan geen ambtelijke informele verkeersverslag nie. Een laatste een vir die dag nie. Dit is nou amperkies 30 minuten na 6. Ons laatste bijdra vir die aand, kunstenaar 3 spel vanavond. Ja, vanavond die muziek van Afrikaanse kunstenaar Jack de Priester. Ons langlaas een bykie na hom geluister en van sy lekkerste muziek. Ons val weg met enigie van Jack de Priester, Sally Williams Nougat. Ek dink dis een wat baie mense van hom hou. En dan natuurlijk onthou jy daar die liedjie Groen Mamba, wat hom aanvankelijk bekend gemaakt het jare terug. En dan Jack de Priester wat afsluit met En Een Van My Hart. Vanaand se kunstenaar 3 spel die muziek van Jack de Priester.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, wat voor jou moet tot ziens zijn. Wel, ik moet ook voor jou tot ziens zijn hier en die programma is waard zo meteen. Dank je voor al die luisteraars van Artis FM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio, wat samengekeurd. Het maakt morgen weer zo tussen 4 en 7 namiddag. Morgen natuurlijk klein zaterdag, woensdag die 16e september. Maar dankie vir jou saamkuier. Ek hoop dat jy heerlijke aand geniet. Dit is dinsdag aand vanavond om 7 uur Dewald Maritz wat uitsaai die program pad langs vir jou bring daar uit Pretoria uit. So bly gerus ingeskakel vir hom om saam met jou te kuier. En dan natuurlijk morgenochtend is het Wimpie Botha met die Anders Breakfast program. Dit is in 6 en 9. Ek gaan jou groet tot morgenmiddag om 4 uur. Ek hoop jy die heerlijke aand, een goeie nachtrus en een fantastische woensdag. Net na die handelsbreek, soos gebruikelijk, speel ons uit met een liedje uit die 60er jare. Buddy Holly met Words of Love, net na die handelsbreek. Van my kant af, tot morgen, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

The Bad Boys Blue met A Train to Nowhere. Ja, maar verseker, hier verseker op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, dis jou stasie, is daar verseker nie A Train to Nowhere nie. Nee, ons is doelgerig, hier ry ons laat die stof so staan. Ja, ook net een woordkie, speciale woord van welkom daar aan Vaan Skoeman, daar uit Jacobsdalse wereld, uit magies, jare laas van die man gehoor, hy was een van ons cricketspelers daar in die 90er jaar in Vicksburg se voorslag cricketspelers. Vaan sê, hy luister lekker saam, hy lê daar in sy bed en hy luister glashelder na hierdie klank van ons. Vaantjie, geniet hom my ou maat, hierdie ene is speciaal vir jou.

0: Nou sê, that was yesterday, dear foreigner, daar op een lekker, lekker liekie daar in die middel 80er jaar uit. Ja, kry een boodskap hier op die kletslijn, ja, en Henny van der Walt, daar uit Roosendalse wereld uit. Hy sê, ja, ek glo het seker al cool daar, want ek sien Quinten Tuisman sê daar in Vicksburg is het net so lekker cool vanavond. Nou ja, hier by ons, in die Suid-Kaap, Mosselbaai, Hartenbos omgeving, eindelijk een lekker paar dae gehad, so bykie reen gehad, so 10 mm gister, vandag een heerlijke dag gehad, hy begin nou weer so starig aan drip, maar ek glo die manne wat die wereld hier ken, sê ons is nou baie nabij aan die einde van die winterreenval, so kom ons glo, dit is die waarheid wat hulle praat, laat daar al vir ons een lekker somer voorle hier na die winter. Ja, terug daar by Henny. Henny sê, ja, hy sit lekker daar in Roosendal en luister. En hy verlang na die GWK daar, toe ons saam gewerk het daar, en lekker vrydagmiddag, kon ons daarom so ietsie nuttig daar by die kantoor en in een vleisie op die kole gooi en die harde week afsluit. Ja, dit was goeie ou daar in my mater, verseker. Henny vra, speel asseblief vir al die GWK personeel en allemaal wat hy ken in die omgeving, een lekkie liekie vanavond, want dis daarom een voorreg om so om die vuur en die harde kole te kan staan.
1: Dis kant middernacht.
0: En dit sê Riekus,
1: dis die Adam, stories,
0: Bok en Raffensie Fonds.
1: Oor die dag sê jacht.
0: Harde kole.
1: Dis het net een funny hout.
0: En dit hoor jy hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, jou stasie.
1: Dit is my hartse plek. Vergeet van gister, maar is nog een dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar, want een man moet sing. Ja, man moet sing.

Daar sê harde kole, daai manne Rinus, Adam Bok en Ravense. Nee, kan jy maar, dit is maar een van die beter liedjies. I Just Died in Your Arms, Cutting Crew, net hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, ons jou stasie.

Hey. Hij zei, dit was Robin Thicke met Blurred Lines. Nou ja, ek hoop nie die lijne gaan geblurred wees nie. Ek het contact gemaakt met Attie Michau. Hy is door in North Dakota in Amerika. So net so as ons die drade stijf getrek kan kry en ons kan die kraaie van die lijne afhou, gaan ons net so 1 minuut of 2 of 3 na 8 praat met Attie Michau daar al die pad uit Amerika uit. Attie was een van die gelukkige manne wat saterdag daar in Baltimore by die Springbok toets teen die All Blacks was, met hy lekker toets gewees. So ja, ek gaan so by 8 uur gaan ek Attie op die lijn probeer kry, en dan so 1 minuut of 2 na 8, dan gaan ons lekker rechtstreeks met hom praat, al die pad daar uit North Dakota uit. Intussen, sê Joan Jett in the Blackhearts, I love rock and roll, net hier op Bakkat Keier. Veldbrand Radio, jou stasie, van jou genot.

Priya, that is the weather girls. But say it's raining, it's raining. Oh, but it's raining men. Yeah, yeah. Bye bye, donkey weather girls. It's not raining men yet here in Mossel Bay. Nou ja, daar sê die eerste gesamentlike poging van Veldbrand Radio, jou stasie, wat plaasgevind het hier op die 15de September 2026. Ek hoop julle het bitter lekker saam met my gekeier, so lekker sa ek hulle gekeier het vanavond, wereldwijd, oral van waar julle ingeskakel was, lekker te gewees om met Attie te praat daar, in North Dakota, en bykie te gehoor het wat het by die rugby aangegaan. Hoop julle sluit weer volgende week op 'n Dinsdag aan tussen 7 en 9 by my aan hier op Bakgat Kuier. Dan maak ons weer van vooraf so, praat lekker nonsens, speel lekker musiek en ons vermaak julle allemaal net daar waar julle ook al is, in julle huise, in julle kombuise, in julle slaapkamers. Sit lekker terug, ek gaan afsluit met Neil Diamond, Sir Neil Diamond, but forever in blue jeans. Goeienag, ou groete en veilig wees.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.